No hasta dok beden me wat die een voor. Eerst beden de moest en jongen ook een je weer.